Bilding het wel dacht dat ik de bimmel afrieten wil. Zo'n een half stond, daar kwam ze uit, mien zouden gien. En daar heb ik dat schon mitkrijgen.